0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

echt vernolscht.

0: Wir haben nicht mehr einen Brückenpist.
1: Esterweer!
2: Wat heb je het? Een GMB-café?
1: Nee, de Neven-app. Voor jou in music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
3: App hem al.

feest betaald, een zwarte is een neger. Het is wieken en te zwijgen. Letten op ons voer, zijn geboren voor de spot. Een kronde kromme is, dat is de buitenis, dat is niet goed. Dat is verboden.

Q-Music. Overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Ninov, Den Jeratem. En dat stinkt er weer wat verder.

0: een duidelijke van. Maar god, jongens, zeg, dat moet toch een andere kant zijn?
1: Oei, excuseer, ik was mis.
0: Ja, drink dan wat minder, hè, en kijk dan wat beter.
1: Ik weet, jong, drink weer te veel, het is te nog.
0: Weet je wat, we zullen ons dat

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ajoen Music.
1: Stodop.
0: Ajoen Music.
1: Stodop.
0: Ajoen Music.

0: kan precies nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: Een GMB Café.
5: Meer de Neven app voor jouw music.
3: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk.
4: Nog
3: beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
5: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App hem al.
6: Ella voor Janet.
7: Ella voor Janet.
6: De dwarsdag geven wergalit.
7: De dwarsdag geven wergalit.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoen!

zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn

Er is in Olsch geen ien dat thuis op zijn zolder of in die of ander kas geen album liggen. Ze waren al proper bewoord en boven Olsch toen ze familiebijeenkomst of onder kameroten. Een foto, een portret of een schilderij. Het zijn al kunstwerken. En hoe ik al zijn dat moment opnames, toch vertellen ze ons zoveel.

werken tot stand. Al die wagens in onze stoet. Een simpele foto van een dansende Mert of een vol Janet. Het zijn dan ook die meesterwerken waar dat mijn mond, zelfs Jorno Ding, nog kind over vertellen. Elkeen kan er zijn ogen voor ogen geven, want hier van boven komen ze telkens weer tot leven.

0: 20% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: nas pełno do knopa.
1: Esterweer!
2: Wat heb je? Jij en mijn café?
1: Nee, de Neven app voor jouw music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
3: App hem al.
4: Je zijn de fermes, doe het als ik kan zien. Ik hoor van nou hoe ik niet anders verwacht.

0: Pieters, kom dan hier dat ik er een dikke bij schrijf.
1: Je zijn de fermes, doe het als ik kan zien. Ik hoor van na hoe ik niet anders verwacht.

0: All night.
1: Ajoen Music.
2: De radio van ons naal.
3: Ik wil mijn man mij kloeiten. En het liefste mijn groeiten. Met een ferme kont. Een tong in zo en een mond.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Eger. Nog nooit gezien of

0: Luitenant, 2 minuten, maar een kop gerust.
1: Game over.
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: Een GMB café.
2: Meer de neven app voor jou in music.
3: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
5: App hem al.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

Maak als je het vrouwen. Wil je gewoon met mooi een foto maken? Ik zou gern een selfie met mij aan. Aan kook dicht tegen de mooi. Allee, als dan een maand tegen kan, dat ik ze biedt geen lap op mijn weg krijg.

Ze zoa zich met een moot, we gaan toch hier doen ver dat de lood is zeker. Precies een teppen dat ons doet. Ik zag ik dan blozen, zei ze. Zo blozen, dat ik kan niet zeggen en kan. August,

0: MGM Café.
1: Meer de nevenapp voor Lion Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Lion Music. En luister naar Lion Music overal en altijd. De nevenapp Lion Music app.
2: App de mol.

0: Dat is er bonk op. Bijten als de boekskes, opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music. Dat is er bonk op bij meer dan 200.000 luisteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ionmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oeh, ik had dat graag plezierig.
1: IOIN Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: Roepen school!
1: Verdomme das! Verdomme das! Verdomme das goed!
2: Godverdomme, dat was goed, hè?
3: Zou je dat paas nou?

0: wakker maken, zo'n lijp moet nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, man?
2: Ja, kan die al weten, zeg.
0: Zie hier, de juppie is al op het puntje kalparis.
2: Ja, het zijn er moet vier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, los het je gooi.
0: Ik ben zo wat beter naar school.
1: Ai, kom, nog naar les.
3: Geef mijmer aan Joen Music.
4: Waar? Aven van Oost.

0: uitgaven 20%, bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

zien aan de zitten. Onze burgemeester. Die verdient toch een stambeetje in biergaat. Oh, wil je dat nog een keer drinken?

deze is vooral die van alles uit. Niet alleen van een stad dat onder de neer leidt, mozaïker van een volk dat leven carnaval. Het enige is een soort, het is een roorgeval. Jo, dat is mijn stad, wordt dat toe vergoot.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de Neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
3: App hem al.
4: Zijn mannen, jongen.

zijn 20. Ze wil niet zeggen dat we goed zijn. Dat we ook goed zijn. Een heel jaar zwevend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch niet.

Radio en Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er weer wat verder.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

nacht. Want smare stofzuivers. Elke seconde, elke minuut. Ajoen.

de prijk zou de poster nadoe het gooien. Kooi me zot gerepeteerd en heel de kerk die zag nog mooi. Ik doe niet anders, pijs nek ik wat dat je niet in de Bijbel leest. Ik zing geen symfonie, maar ik ben is nog.

mijn jongen, het is omdat je zo schoen vrouwt, volgens mij moet je ervan profiteren. Eén keer een carnaval zot, vergiel al leven een carnaval zot. Als ik aan een goede rood mag geven, doe fush gelijk als dat je bezig bent.

0: JMB Café.
1: Meer de neven en voilà, your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De neven your music app.
2: App hem al.

leef het carnaval. Ik zal mijn ziel weggeven, voor dat als ooit te neer. Je mooi staat te beleven, ik zit er regiel op te wachten. Want elke dag zijn mijn gedachten bij die vaste lauwensnachten.

0: music, de original, de echte, de beste.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op Twitter reclame voor jou in music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op ajoinmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorrie.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.
4: Stoot op, stoot op.
5: Ajoin Music.
4: Stoot op, stoot op.
5: Ajoin Music.
4: Stoot op, stoot op.
5: Ajoin Music.

0: έχετε?
1: Night Deep.
2: Παλιό εν music φερτόπ σαν ίγγελς τα ζέγε με εν τόλσκερ στε πηγίνεν. Άλλα καρναβάλ ήκες εν ίτς αστενοβ ίτς έναν σαν άλλα μόλσκου ήλίκες. Αν βέλ καρναβάλ ήσ. Παλιό εν music.
3: Ja, hey kameroot, dat is Kiki, de Frankie.
4: Oh, de Frankie!
3: Zeg maar, naar haar, die zonnetje moet nog geschiet werden. Ik heb gehoord dat geworden een specialist is, dat geeft toch geen twijfel aan gekomen te doen, zeg ik.
4: Opzien! Zeg Frankie, vind te schieten, toch zit hem aan, zeg ik. Even te maken is, hier, om afvroegen.
3: Zeg, moet je wel zien dat je die broeien bespakt, dat is die blauwe,
4: hè. Hey Frankie, het is niet de eerste keer dat ik kom schieten bij haar, hè. Ik heb toch al dikke smaak kloeien komen schieten bij haar, oké.
3: Voilà, nou weet je wat je moet doen, hè. Je trekt haar plankjes aan haar riet, hè.
4: Ja, of wat dan ook. Wat de Frankie nou al zegt, was altijd

0: Banker Jijs, wat dat de volgende Bermeester gaat uitvinden.
1: Ajo Music.
2: Altijd goede muziek.
3: De goeiedag, mijn naam is Johnny, ik win op Park de Bleek. En ik ben wat daar genoemd, een echte autofreak. Dat ik mijn

0: NGM Café.
1: Meer de neven app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven Jolen Music app.
2: App hem al.

Music. In de wichtrot is een zalk, hoor dat je zeker eens moet schoon. Bij zoeken naar kleren, en naar zergen van de boom. Als je er boeit, dat komt en zit, dan zakken wel goed vol.

0: 100% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Damuelov in klasje doe. Afdam Moilov in klasje doe. Het is beter dat je met je bieren blijft. Als je ambras mokt en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van haar geroep. Als we in ons bed de kruipen. Afdam Moilov in klasje doe. Afdam Moilov in klasje doe. Het is beter dat je met je bieren blijft. Als je ambras mokt en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van haar geroep. Als we in ons bed de kruipen.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop.
0: Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend dan is het dan bras.
1: Stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop.
0: Af dat mooi lof ik lasje doe. Af dat mooi lof ik lasje doe.
1: Stot er zot op mijn kop,
0: stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop. Stot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast. Als je niet goed zwagend dan is het dan bras.
1: Stot er zot op mijn kop.
0: Stot er zot op mijn kop.

0: mannenkop.
1: Dus voor wie het smaar is, zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.
2: Are you in music?
3: Gedierig goede muziek.

0: ik met mijn gezond verstand te bevallen.
1: Stond er dat toonhuizeken hoe ik vond hem op?
2: Nee, alleen een portrettentrekker dat alle touwen verzijten mocht.

0: GMB Café.
1: Meer de neven-app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven-app. App de mal.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

welke nooit senior wil mij respect. Hier trek ik de lijn. Want ieder jaar, een droom op haar lief, begint jou energie verwijt. Die voel je me pikt,

Robotchen Uso. Een 50 jaar leen, ik weet nog graag hoe. Op datum het liep ik eens rond. Mijn moog was ontgrond, wat een mens ten doet, werd fritten.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Meer de Neven app voor jouw music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
3: App hem al.

dat ik zing. Ben blij dat ik dat vandaag voor ergens breng. Want gelijk er bestond er echt geen ding. Kijk eens, nou moet je smoelkes eens goed bezien. Dit wie is dan niet te schatten.

0: paraplooi gejat. Nood een tweede of derde trek, vind me kans van mijn stek. Maar ik zonk met een oos om ding nog had.
1: Het is hier een man, ding is moeilijk aan.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: lap met spelen op de knoppen.
1: Ayo en Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkderp hier wat verder.

zijn, ja, ze zal in rammen zeren. En ja, ze is perfect, niet een gemoedje, niet roderen. Alleen is lote keren. Bezien ze na een keer, amai, als

richt ik aan een mier en door is ze weer. Het is een beest, ze willen het om het niest. Laat mij rusten of ik lood mijn geest. Besef je wat ik zeg? Wat is dat voor iets?

0: Uber Eats.
1: Meneer de Ju, werk je in parkeerplus?
2: Ik word aangezet, maar ik moet links moest afsluiten.
3: Maar ik mag niet nog links, Marie-Jean.

0: Dat is geen avans, maar ik moet naar huis.
1: Ajoen Music. De beste momenten, de beste muziek. Ooit op zijn

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de nieuwe app van Ajo en Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De nieuwe Ajo en Music app.
3: App hem al.

0: 20% muziek.
1: Voor van 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, ja, nog nooit gezien of gehoord.

0: kostjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajo en music.
1: Als je paast, dan hebben we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes à l'ambrassetje gehad.
2: Dat is nog niet, jong. Maar verder heb ik het.
1: Hey, Gilles. Zullen we dat wel doen, jong? Ze beetje dan je nou aan je vingeren, zijn per.

0: was er boonkop. Bijter als de boekskus, opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music. Dat is er boonkop bij meer dan 200 tussen luisteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ioinmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.
1: Een dag de geluister naar IOIN Music.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

0: 100% bla bla.
1: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of goed.

stoef. Morgen zit een dikke in de poef. Zijn zelf op zoek naar het poosje van bier gaat. Mo van den Beer, zijn zammels we benaad. Alder is boekje een kans, zijn ontspringende dans.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
2: App hem al.

0: Music.
1: De radio van ons naal.
2: Zijn naam is Jean-Jacques, of soms wel Gigi. Gehoord ons en sprook, en is van hier niet. Zijn oor is gewoon blond, het woord in zijn gezicht.

ziet hem stoom op het balkon. Met de volk in zijn ogen, zijn gezicht naar de zon.

0: Vlaamse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Dat is er bonkop. Bijten als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music. Dat is er bonkop bij meer dan 200 tussenloosteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ionmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Ik had dat graag plezierig.
1: Carnavalisten en andere vriendetisten, je weet je dan. IOIN Music is Zare Radio.
2: Geef toe een stap.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

0: 20% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien,

IOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkert.

0: MGMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.
2: Je nam op vroeg hier gezien. Hoe ben ik kontjes in de hoor, mijn kind? Hoe ben ik kontjes loepen in de roer?
3: Oh, nou goed, in de drank.
0: Ons

0: op het gemakske naar de cinema.
1: Het was oefening. Naar een graalijk lier ik op het rijden zingen.
0: Het was oefening. Wij dronken shots.
1: Het was oefening. Dat waf kwam recht af op mij.
0: Kooit niet gezien.

0: Lover.
1: The Mole.
0: Lover.
1: The Mole.
0: Lover.
1: The Mole.
0: Lover.
1: The Mole.

feest voor iedereen. Al doorsneers bijeen.

0: Dat er bonk op. Bijter als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music. Dat er bonk op bij meer dan 200 tussenluisteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ioinmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.
1: Dag en nacht, van smares tot sauwes. Elke seconde, elke minuut. IOIN Music.

0: Rangers in Alto Swanye.
1: Esterweer!
2: Wat heb je?
3: GMB Café.
1: Nee, de Neven App. Voor jou in music.
3: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajo in Music. En luister naar Ajo in Music overal en altijd. De Neven Ajo in Music App.
4: App hem al.

overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

0: En aas en zo.
1: Ajoe, nieuw.

adieu tot ziens. Ik zing vast de lovend deine rozenbril. Ik ben de ziel van onze prins. De leider van het feestcomité, die gewoon om donderdag over het mei, als ik de mertzings werd van het volk. De kaat trotseerend voor het afscheidsfeest, onder een groeite grijze wolk.

0: goeie zot. Verkleed als wife, just een soutien over mijn life. Je mag dat kiezen, wordt daar een binnen of kom bevriezen. Ja,
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Bayonne Music. 100% plezant. 100% Olst.
1: Hey, Albert, André. Hier op nummer 29 zijn we nog niet geweest.
2: Allee, naast ons avond te bellen, hè. Te stoepen dat Thijs een vriendje lekker is.
3: Oei, goeiedag meneer. Wij zijn getuigen van Jehovah en vragen u

0: Are You in Music? De beste momenten, de beste muziek, ooit op zijn best.
1: Week al werven aten verslijten, ons lestenoet is nog niet gestreken. Wippen al joren onze stoet, het gorap verboor, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk oleer schittert in het licht een fantastisch schoen gezicht. Komt vast de lovend dichterbij, stoon wij als moten zo en zo. Droa toch een open raar.

0: Je mets même brûle piste.
1: Esterweer! Wat heb je?
2: Zijn jij bij café?
1: Nee, de neven app voor jou en music.
2: Voor Android en voor appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De neven Ajo en Music app.
3: App hem al.

0: Gaster Boonkop. Bijten als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music. Gaster Boonkop bij meer dan 200 tussenloosteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ioinmusic.be. Of gebel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.
1: IOIN Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. IOIN Music.
2: Olsteners! Af daar, Gerrie!

Het matan nog. Allee, zijn mijn twee geflikt, die man. Maar het is niet, jongens. Ik zal haar mijn stuur een vast vijzerplotje bezorgen.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ajoen Music. De original, de echten, de beste.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op tijd aan reclame voor Ajoen Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar lekker op ajoenmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorrie.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.
4: Amai mijn frak. Zometeen mijn weekend. Kon ervan genieten.

0: kente baan.
1: Gewoon een rieke zo.
2: En dat gaat over mijn stad. Waar hebben we goede manieren? Voor ons tol is graaglijk plat. Ik heb kennissen in Brussel. Daar is het misschien wel schoen. Maar toch ben ik blauw. Omdat die noost is, dat ik woon. Zet er jongens?

0: kap als hij nog hier naar verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: Een GMB café.
2: Meer de neven app voor Jolen Music.
3: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
2: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app. App hem al.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Hij voelt dingetje. Iedereen al erbij doen.
1: Carnavalisten en andere vreemdetisten. Je weet je dan. Ajo en Music. Zare Radio.

0: op, met pelno de knoppen.
1: Esther weer!
2: Wat dat brengt?
3: Een GMB café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
2: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk.
3: Nog beter, nog meer mogelijkheden.
2: Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.

0: Joel Music. De original, de echten, de beste.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op Twitter een reclame voor Joel Music. Nou, supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op joelmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorry.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.
4: Are you in music?
5: Echt van Oost.

friends belong with Fritches, me is them friends belong with Fritches, me is them Fritches, de meester met de stief als burgemeester. Groeite kooi, zo'n stoosje, groeite kooi, zo'n stoosje.

0: Lotogon, voor de meeste is het ambetant om niet te zeggen nonchalant. Ze vragen mooi maar één keer, bij het volgende zeggen ze keer op keer.
1: Oké, en ons goeie vullen.
2: Ik loop nog grap op dat carnavalshop, door dikke was het eikjes op de kop. Door mijn oosterk is eigenlijk wel douche tier om mij te zingen met een potje bier. Als ik mooi tambourgeer, dan zet de lapijs nog iets mankeer.

0: Louis verdrommelien. In stad met mijn moot.
1: Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staat de schoenen om.
0: Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd.
1: Deze is ons verhoor.

0: Ion Music.
1: De numărul 1 în Vanolști.

0: Vlaamse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of

0: Vincent, wat paasde? Wil ik ons nog geen gonolen, jong?
1: Nee, nee, wacht er eens een keer. Het is hier een famoze, hè?
2: Scholletjes.
3: Are you in music?
4: Gedierig goeie muziek.

0: Joel Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op Twitter reclame voor Joel Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar lekker op joelmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gary.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we verhaal kunnen doen.
4: Echt van oost.

0: En luid na 2 minuten ben ik opgerust.
1: Game over.
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt? GMB Café.
2: Nee, de neven. En voor Jolen Music.
3: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven Jolen Music app.
4: App hem al.

AYOI Music. Overal op FM. Onder den Zijpe.jacht en onder den Waaf.jacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof,

0: Dumfries.
1: Als Schilderman?
0: Oh, niet. Ik luister alleen maar naar Iowa Music.
2: Ik heb een hart voor carnaval en dat zal ik altijd hebben, totdat ik mijn kop zal neerleggen.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

nacht. Van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

0: Meer de Neven app voor jou in music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Ayo in Music. En luister naar Ayo in Music overal en altijd. De Neven Ayo in Music app.
2: App de mal.

0: your music.
1: Ah, is het meneer? Hoe zat er van de week? Hè? Ik heb het al zelf meegedoen in dal.
2: Of ze aan haar weg gooit naar ons hangar misschien.
3: Oeh, is er hier nog zoveel werk of wat?
1: Veel werk?
4: Ze biedt is verder om carnaval, dus geen excuses maken. Stik

0: Chicken.
1: Iowa Music, overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er weer wat verder.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar, nog nooit gezien of

0: MGMB Café.
1: Meer de neven en vervallen jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music aan jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven aan jouw music app.

Ajoe Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes zijn iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, en veel carnavallies. Ajoe!

0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: muziek. De beste momenten, de beste muziek. Ooit op zijn best.
1: Jarenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

0: café.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
2: App hem al.
3: Het was nou zo

als de nooit sneer, nooit niet op. Dit leven met lach en courage voorop. Geniet, profiteer van de tijd, want de droom van vandaag zijn de maren al kwijt.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Eger. Nog nooit gezien of